0: And welcome to Frühes mit Hopning. Axi hier mit Carol Taupe.
1: Axi Carol. En ik doe ook al een bedrijfse die nu ons vandoor hoortje. Weet stuk wat hij aan, het had kort een zonderbare ervaring. Ik deed hem spelen en tjetje, en dan weer me dat zo is van mijn mama me aan tjetje deed.
0: Ik geloof ook wie toen een madala onze elre likne, je elre wie worden. Oder wie kan het zijn wo onze kinder wem in de familie likne, vielleicht ne zesta oder de papa. Vandaar wel we mol daarvan reden. Wou zij onze families ons beïnvloeden doen? En wou we zijn en wat we doen? Dat mag ons helpen ons zelfs beter te verstaan. En dat goede van onze herkomst wiedergeven.